samen. Hé, hey, hoi, een fokzagelman. Hé, hey, hoi, een rotzagelman. Je hebt vier en misselen. Het zo gooi je thuis. Zo, het zo komt daar aan je zeep. Je hebt wij samen. Hé, hey, hoi, een fokzagelman. Hé, hey, hoi, een rotzagelman. Je hebt vier en misselen.

vertellen. Hé, hey, mooie fokzakelman, hé, hey, mooie rokzakelman. Ben je het ziek, is je huilen. Joe, mooie thees, Joe, Joe, wat aan jouw zeep, jij de wessen. Hé, hey, mooie fokzakelman, hé. Hey,